0: Belgische schip met 106 passagiers aan boord was onderweg van Antwerpen naar Maastricht. De schipper blies positief, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Zijn vaarbewijs is nu voor 6 uur ingetrokken. Nu, er waren genoeg andere actieve bemanningsleden aan boord om het roer van het schip te kunnen overnemen, zodat de passagiers, dat waren er meer dan 100 in totaal, toch nog zijn kunnen verder varen. Die schipper zelf die zal nadien ook nog zich moeten verantwoorden voor de Vlaamse Waterweg. En zij zullen dan ook bepalen welke boete hem wordt opgelegd.
0: SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen straks voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard. En zo zit het meteen in het rijtje van 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is best opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De WK-selectie van de Democratische Republiek Congo is in de VS aangekomen. En alle spelers en stafleden mochten de VS binnen. Congo kende een moeizame voorbereiding op het WK door de ebola-uitbraak in het land. De VS legde een verplichte isolatie van 21 dagen op aan de delegatie uit Congo. De ploeg bereidde het WK daarom voor in Europa, onder andere ook in ons land. En een oefenmatch in Spanje werd verboden door de lokale burgemeester. De aankomst in Houston verliep erg vlot en niemand werd de toegang tot het land geweigerd. En Mexico heeft de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen op dat WK met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika, in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 heeft verloren.
2: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball. We lost the ball and immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: En over 2 uurtjes is er opnieuw een wedstrijd Zuid-Korea tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt, af en toe wat lichte regen, minimaal rond 13 graden. Ook de dag begint bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan droger vanaf het westen en malen maximaal tot 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Classics.
6: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go yellow!
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Classics.
13: Radio 1.

0: zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Hij zit vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Classics. Radio 1.
13: Het is 3:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam is vannacht een grote brand uitgebroken na een explosie in een flatgebouw. Die explosie vond plaats in een bijgebouw onder die flat. Het pand is deels ingestort en er ontstond brand. Volgens de hulpdiensten zijn er mogelijk meerdere gewonden. Het flatgebouw is ontruimd en de bewoners worden elders opgevangen. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Oekraïne waarschuwt inwoners van de door Rusland bezette gebieden in de regio's Zaporizhia en Cherson om het gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger voert de aanvallen in die regio op en daardoor neemt het gevaar voor burgers toe. De Oekraïnse gouverneur van de regio zegt dat er aanvallen gepland worden op de bevoorradingsroutes van het Russische leger. Oekraïne slaagt er ook steeds beter in om de Russen klappen toe te dienen. Zo worden er regelmatig Russische brandstofvoorraden geraakt. En ook een aantal belangrijke bruggen naar de Krim zijn beschadigd. De marine van de Iraanse Revolutionaire Garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan de actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord één van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Op het WK voetbal heeft Mexico de openingsmatch gewonnen van Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Het was een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Over een uur begint de volgende wedstrijd al. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Het weer dan nog, het is zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen en 13 graden wordt het vannacht. Straks begint de dag bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het dan wel wat droger vanaf het westen en maximaal gaan overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Radio.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Classics. Radio 1.

0: plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 1 Classics, live.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2. Pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Classics. Radio 1.
11: Het is 4:00 en heel goedenacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er veel te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
12: Er is maandenlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is. Zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
11: Er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. De marine van de Iraanse revolutionaire garde heeft vannacht een olietanker tegengehouden die zonder overleg door de straat van Hormuz wilde varen. Eerder gemelde explosies in het zuiden van Iran waren volgens een staatszender gelinkt aan die actie. Het Iraanse regime verklaarde vorige nacht al dat de straat van Hormuz weer volledig is afgesloten. Intussen is het erg onduidelijk of de VS een echt akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde dan weer gisteravond dat er zo'n akkoord was. Hij blies daarom ook geplande aanvallen op Iran af. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden in Europa. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president Trump sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was een bewogen wedstrijd waarin 3 rode kaarten werden getrokken, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Zuid-Afrika heeft een Belgische bondscoach, Hugo Broos. Hij vond dat zijn ploeg eigenlijk wel opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch heeft verloren.
13: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment we don't have to lose the ball, we lost the ball. En immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
11: En nu is het alweer tijd voor de tweede wedstrijd van het WK. Zuid-Korea tegen Tsjechië is dat. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minima rond 13 graden de komende uren. De dag begint dan bewolkt met vaak regen. En in de loop van de namiddag wordt het wel wat droger vanaf het westen. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken?
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Classics.
6: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
9: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
10: Classics.
11: Radio 1.
12: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk op gang getrokken in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. En het was Mexico die won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met de 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
13: And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball, and immediately there was space for Mexico, and they could score 2 times.
12: Intussen is al een tweede wedstrijd aan de gang. Die gaat tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Na de eerste helft is het nog altijd 0-0. In het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brussels gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl dat nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, wil met de snellere asielprocedure naar een strenger asielbeleid. Ze wil duidelijk maken dat het geen zin heeft om naar ons land te komen om alleen maar puur economische redenen. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat, die belangrijk is voor het vervoer van onder meer olie en gas, is weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat het rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. De kinderen van 11 en 12 kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur Sjoerd Sandersen is geschokt.
14: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
12: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Later wordt het droger. Maximum temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
10: Radio 1.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Classics. Radio 1.

gorille du Bronx. Il est évident donc que c'était mal barré.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: Classics. Radio 1.
12: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het wereldkampioenschap voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen Mexico, ondanks een paar domme fouten.
13: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball, and immediately there was space for Mexico, and they could score 2 times.
12: Intussen is al een tweede wedstrijd afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Die wedstrijd is geëindigd op 2-1. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
14: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
12: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op goedkeuring. Zij zullen in principe binnen enkele maanden weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar ze is weer volledig gesloten, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat zo'n akkoord rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen in de namiddag. Mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Classics.

whisky, boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Classics. Radio 1.
5: Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
6: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
5: That sounds like us.
6: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.
5: Right.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi!
4: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
5: Classics. Radio 1.
6: 7 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er een akkoord is met Iran, of op komst in elk geval. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd er een politiek akkoord gevonden en dat werd de voorbije maanden in alle lidstaten uitgewerkt. En vandaag zou dat nieuwe asielbeleid starten. Marian Timmerman, is iedereen er klaar voor?
7: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen de lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
6: Ja, en wat is daarin het meest opvallende?
7: Misschien wel het recht op bescherming dat overeind blijft, maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal ook verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling. En dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen, dus verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
6: Oké, dankjewel Marian. En in het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brusselse gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl die nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil met de snellere procedure het asielbeleid strenger maken. Vanaf volgend jaar mogen Brusselaars niet meer op elektrische deelsteps rondrijden.
8: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten.
9: Je geraakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. Ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
6: De Brusselse regering gaat ze verbieden, onder meer omdat er te veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privésteps te verbannen, want die zijn gevaarlijker. Dat zegt Jeffrey Matthijs van Way2Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor deelmobiliteit.
10: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Mensen moeten een account aanmaken, je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
6: Een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar deelsteps wel nog mogen. De 5 Vlaamse universiteiten gaan samen een plan uitwerken over het gebruik van AI in het onderwijs. Ze doen dat op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. De bedoeling is om leerlingen en leerkrachten kritisch en verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. En dat in een veilige digitale omgeving. De Vlaamse regering trekt €10 miljoen uit voor dit project. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 vaak voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor thuis moet blijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
1: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van, goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig? En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
6: De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat over de oorlog met Iran. Eerder had hij een aangekondigde aanval op een grote olieterminal al afgeblazen. Vera de Vos, hoe zeker zijn we dat dat akkoord er nu echt aankomt?
7: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vicepresident Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
11: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
7: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
6: Veerle de Vos, dankjewel. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat straks naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is anders dan alle voorgaande, hè?
12: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. Maar wie het aandeel koopt, doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
6: Dankjewel, Steven. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van den Memt was erbij.
13: Vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, een uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen. En het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Enfin, ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
6: Ja, en die eerste wedstrijd was er een tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is intussen ook gespeeld. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. Volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lagere kans op goedkeuring. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Classics.
4: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Taco met kip en
3: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Classics. Radio 1.
8: 8 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er bijna een akkoord is met Iran. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees migratiepact in. 2 jaar geleden werd daarover een politiek akkoord gevonden. En de voorbije maanden is er in de lidstaten hard gewerkt om vanaf vandaag met een nieuw asielbeleid te starten. Marianne Timmerman, is iedereen er klaar voor?
9: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
8: En wat is daarin het meest opvallende?
9: Misschien wel het recht op bescherming, dat blijft overeind, maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling en dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen dus, verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
8: Dankjewel, Marianne. Maar in de praktijk is van die solidariteit weinig te merken, zegt Europarlementslid Tineke Strik van GroenLinks-PVDA. Zij denkt niet dat er nu veel gaat veranderen.
10: Omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? En dat ze vooral bezig zijn van hoe kan ik minder aantrekkelijk zijn dan een ander, zodat de asielzoekers naar dat andere land reizen. En daar hadden we juist van afgewild.
8: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten mogen nu samen een aanpak uitwerken. Artificiële intelligentie wordt al veel gebruikt binnen het onderwijs en dat moet goed begeleid worden, vindt minister van Onderwijs Soehan Demir.
11: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. We moeten onze jongeren echt wel op een veilige, kritische en verantwoorde manier leren omgaan met die artificiële intelligentie. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
8: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 veel voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor moet thuisblijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
12: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
8: In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog volop aan de gang. Een 19-jarige man uit de gemeente Hulst is aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij ook de chauffeur was van de auto. De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. Gisteren kondigde hij nog een zware aanval op Iran aan, maar die heeft hij uiteindelijk afgeblazen. Ja, hoe zeker zijn we nu, Veerle de Vos, dat er echt een akkoord komt?
9: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vicepresident Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
4: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
9: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
8: Oké, dankjewel Veerle. En de Iraanse marine heeft nu ook een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar op dit moment is die weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is blijkbaar anders dan alle voorgaande.
13: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De ruimtevaarttak bijvoorbeeld leidt zwaar verlies. Starlink, dat snel internet levert via ruimtesatellieten, maakt dan weer veel winst. Maar wie het aandeel van SpaceX koopt, doet dat vooral omdat die gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving multiplanetair te maken. Het opgehaalde geld dient onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien. Al is het afwachten wat Musk van zijn missie kan realiseren.
8: Bedankt, Steven Rombout. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van de Memt was erbij.
14: Ik vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, uurtjes zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen. En het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
8: En die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika eindigde op 2-0 voor Mexico. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is ook al gespeeld intussen. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. En volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Ja, zit er vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Classics. Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat zijn regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. Zij zullen in principe na enkele maanden al weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst. Voor minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuyt mocht het nog wat strenger.
2: Ik denk dat we een kat een kat moeten noemen. Het is geen toverpact. Ik denk dat het voor ons zeker nog verder had mogen gaan. Maar het is natuurlijk wel een breuk met jaren van Europese stilstand. Voor het eerst komen er strengere en ook snellere procedures. En dat is absoluut nodig, want het huidige systeem is compleet vastgelopen.
1: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch en pedagogisch verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten gaan nu samen een aanpak uitwerken, zegt minister van Onderwijs Suhal Demir.
3: Universiteiten, daar zit natuurlijk heel veel kennis en know-how rond artificiële intelligentie. Het is ook belangrijk dat de universiteiten aan zet zijn en niet techbedrijven om ons daarbij bij te staan over wat gaat dat dan. Vooral over hoe dat we jongeren kunnen beschermen, maar ook voorbereiden op een toekomst waarin artificiële intelligentie ook overal aanwezig is.
1: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze best omgaan met bepaalde problemen zoals astma of een tenniselleboog. Volgens het Nieuwsblad maken patiëntenverenigingen zich zorgen dat mensen daarmee sneller weer aan het werk zullen moeten gaan, terwijl ze daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Maar dat is niet de bedoeling, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
4: Wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan. Want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit.
1: Het wereldkampioenschap voetbal is nu echt begonnen. De allereerste wedstrijd gisteravond tussen Mexico en Zuid-Afrika is geëindigd op 2-0 voor Mexico. Er werden wel 3 rode kaarten uitgedeeld, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië duurde het een tijd voor het echt spannend werd, zegt Tom Boudeweel.
5: Op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties. En dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing. De 2-1 van een Koreaan die we kennen. Oh, die bij Racing Genk heeft gespeeld. Er was nog bijna de gelijkmaker, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
1: Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Knaldi.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi. Altijd slim.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Classics.
7: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Classics. Radio 1.

0: Pijk serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Classics.
4: Radio 1. Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het nieuwe Europese migratiepact wordt vandaag van kracht. Dat moet leiden tot een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. En wie al in een Europese lidstaat is afgewezen, zal ook geen asiel meer krijgen in een andere, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
5: Dat gaat over migratie van mensen die eigenlijk in een andere Europese lidstaat al een definitieve beslissing hebben gekregen. En daar zien we dus dat we opnieuw een mogelijkheid krijgen in het pact om mensen die al bescherming hebben gekregen in een andere Europese lidstaat, om de opvang van die personen met individuele motivering, om die opnieuw te weigeren.
4: In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. Die vader wist van niks. In de auto zaten ook nog 3 minderjarige passagiers. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, zegt Joris van Kamp van de politie.
6: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
4: Er is een proces verbaal opgesteld en de politierechter zal de straf bepalen. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. In Amsterdam is er vannacht een explosie geweest bij een appartementsgebouw. Daarna ontstond ook brand. De explosie gebeurde in een bijgebouw waar een fitness gevestigd is. Die is 24 uur per dag open en het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen waren. Zeker 7 mensen zouden gewond zijn. En met een drone en speurhonden wordt nog naar mogelijke slachtoffers gezocht. 400 mensen die in de buurt wonen werden geëvacueerd. In Thailand is prinses Bairakiti Yabamahidol overleden. Ze was de oudste dochter van de huidige koning en werd gezien als mogelijke troonopvolgster. Van 2012 tot 2014 was ze ambassadeur in Oostenrijk en Slovenië. Prinses Ba, zoals ze genoemd werd, was 47 en lag al 3 jaar in coma, mogelijk als gevolg van een infectie van de hartspier. De Thaise koning is 73 en heeft nog geen troonopvolger aangeduid. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio 1.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Classics. Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.
2: New York is in New York without you, love.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Classics.
5: Radio 1.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Classics. Radio 1.
4: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was geworden van een netwerk van minderjarigen dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkel band. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en noodstoppen indrukten. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen dus een enkel band. Na meer dan 5 weken is de assisezaak over het carnavalsdrama in Strepy bijna afgelopen. Rond deze tijd zal de volksjury een uitspraak doen over de schuld. De 2 beschuldigden reden 4 jaar geleden met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet en 81 andere mensen raakten gewond. De jury moet uitmaken of het gaat over opzettelijke doodslag, zoals het parket en de slachtoffers beweren, of een tragisch verkeersongeval. Na de uitspraak over de schuld zal de jury opnieuw in beraad gaan om de straf te bepalen. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het dodelijk ongeval gisteren in Hulst in Nederland is kunnen gebeuren. Een auto reed in op een groep fietsers. 3 kinderen van 11 en 12 en een volwassene kwamen om het leven. Ze waren op schoolreis. De groep kwam uit Axel en daar wordt geschokt gereageerd.
5: Wij zijn in Axel toch een kleine gemeenschap en dit is gebeurd. Ik voel me er heel verdrietig over. Iets wat kinderen naar school kwam gaan, dat moet toch een vrolijke gebeurtenis zijn en dan loopt het zo af, ja.
6: Ja, het doet ons om de heel Zeeuws-Vlaanderen best wel heel veel verdriet. Het grijpt toch in.
7: Ja, het is gewoon verschrikkelijk, ja.
4: Een 19-jarige is intussen opgepakt. Het is nog niet bekendgemaakt waarvan hij wordt verdacht. De Britse regering heeft een nieuwe minister van Defensie. Het gaat om de voormalige minister van Veiligheid, Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit oneenigheid over het Britse budget voor defensie. Dat zou te krap zijn om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies in de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land en temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Classics.
9: Radio 1.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot.
3: Classics.
4: Radio 1.
5: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een uitspraak op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepy. In Brussel is een bende opgepakt die jonge meisjes dwong om zich te prostitueren. En de Britse schilder David Hockney is overleden. Op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Strepy doet het Hof op dit moment een uitspraak over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Een volksjury moest oordelen of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is er beslist?
6: Ja, de jury heeft beslist dat Paolo Falzone, de bestuurder van de auto, schuldig is aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers in Strepy. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 slachtoffer. Dat was een carnavalist die op zijn wagen belandde en waarover hij nadien gereden is. Want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. Zijn vriend, die ook in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim, omdat hij na de aanrijding geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers. Het is nu duidelijk, de jury volgt dus de redenering van het parket en de burgerlijke partijen. De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
5: Oké, dankjewel Marieke. Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een groep die actie voert tegen klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi. Daarbij vernielden ze verschillende dingen en drukten ze de noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen en Brugge. En daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen dus een enkelband. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura de Mulier van het parket van Brussel.
7: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
5: De directie en vakbonden bij luchtverkeersleider SKAIS zijn bereid om samen te overleggen over de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders. 10 dagen geleden legden de luchtverkeersleiders het vliegverkeer enkele uren stil tijdens een spontane staking die niet gesteund werd door de bonden. Ze waren niet tevreden dat de luchtverkeersleiders van Charleroi en Luik naar een nieuw digitaal controlecentrum in Namen moesten verhuizen. De sociale rust is volgens de directie nu weer gekeerd en eind van de maand is er nieuw overleg met de vakbonden. De vakbond VSOA roept het personeel van SKAIS op om geen acties meer te voeren en het overleg alle kansen te geven. In Albanië komen al bijna 2 weken elke avond duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Ook gisteren was er een enorme massa op de been in de hoofdstad Tirana. Jeroen Rijgaard.
8: Roze flamingo's in de Narta-lagune, een stukje ongerepte natuur aan de Albanese kust. Tot nu toe is het hier vrij rustig en vredig, maar daar zou de komende tijd verandering kunnen inkomen, want een investeringsmaatschappij met onder meer de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, wil het gebied ontwikkelen. En dat tegen de zin van duizenden in Albanië. Al dagen komen ze op straat tegen de plannen en de regering, want die moeten doen wat wij vragen en ons land niet verkopen.
9: They are here to serve us. They are not there to make whatever they want and to sell our land.
10: The law about the natural protected areas should be changed.
8: De wet op de beschermde natuur moet veranderd worden, anders moet de regering maar opstappen. Maar dat is premier Rama duidelijk niet van plan. Volgens hem zijn de betogers slecht geïnformeerd.
3: This is the biggest problem. How to make the facts speak.
8: Maar dat blijkt voorlopig weinig indruk te maken.
10: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
5: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij maakte onder meer pop art en gebruikte graag levendige kleuren. Hockney laat een groot oeuvre na. Hij werd 88. Alain de Korte.
11: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals pop art. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
12: Hij was kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
11: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
13: On my right, $80 million, ladies and gentlemen.
11: $80 million brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
12: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
11: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
5: Wielrennen. Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij nog wel de vijfde rit in de sprint, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog. Een gevolg van een val op de training begin deze maand, vertelt zijn ploegleider Maarten Wijnands.
14: Na de overwinning bleef het meer opspelen en de ontsteking is erger geworden. Dus toch iets dat sluimerde of zo, dat zijn lichaam toch aan het vechten is ergens tegen. Dus het is ook een beetje voor ons een raadsel waarom dat het eigenlijk een week later meer opspeelt.
5: Hij geeft dus op voor de start van de zesde rit, op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Het weer vanmiddag vaak grijs met soms lichte regen of motregen. In het noorden en noordwesten van het land soms wat opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. En zondag eerst vrij zonnig, nadien meer wolken en kans op een bui in het noorden en noordoosten. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de hoofdbeklaagde schuldig verklaard aan zevenvoudige doodslag. Daarmee begon dit nieuws. 4 jaar geleden reed hij in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Zijn vriend, die mee in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Classics.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: jugglers and the clowns when they all did tricks for you.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 1 uur een goedemiddag, 14 nieuws met Gert van Boksel. De man die inreed op carnavalisten in Strepie is schuldig verklaard aan zevenvoudige doodslag. Volgens de Nationale Bank gaat het begrotingstekort de komende jaren nog toenemen, ondanks alle besparingen. En de Britse schilder David Hockney is overleden. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden toen hij 4 jaar geleden met hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Dimitri de Beco, advocaat van enkele nabestaanden, reageert op de uitspraak.
3: Mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag. Riskeert hierdoor een maximumstraf van 30 jaar. We zullen zien wat dat de jury zal beslissen, maar gelet op de motivering vandaag kan je verwachten aan een zware straf, dat wel.
2: De bestuurder is ook schuldig aan poging tot doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Zijn passagier, die ook terecht stond, is veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. De straffen worden later uitgesproken. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen, 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura Demulier van het parquet.
4: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
2: De Nationale Bank waarschuwt nog maar eens voor de slechte overheidsfinanciën. De bank ziet het begrotingstekort de komende jaren nog toenemen, ondanks de besparingen door de verschillende overheden. Dat komt onder meer doordat er minder geld binnenkomt bij de overheid, doordat de economische groei zwak is en doordat er extra uitgaven voor defensie zijn. Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank vraagt de federale regering om langdurig inspanningen te leveren.
5: We hebben een schatting van een tekort aan 5,7% in 2028. Dat is veel te veel. Dus we moeten nog veel inspanningen doen om onze tekort onder controle te krijgen. Ik denk 2% van het BBP zou goed zijn. 2% van het BBP, dat is 13 miljard min of meer. Dus wat op tafel ligt is 7 miljard voor de komende begroting. Ik denk dat we dat bijna jaar op jaar moeten blijven doen.
2: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij maakte onder meer popart en gebruikte graag levendige kleuren. Hij laat een groot oeuvre na, maar is het meest bekend van zijn schilderijen met zwembaden. David Hockney is 88 geworden. Alain de Korte.
6: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals popart. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
7: He was a kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
6: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
8: On my right, $80 million, ladies and gentlemen.
6: $80 million brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
7: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
6: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
2: Een dubbeltentoonstelling met werk van Hockney in Beaux-Arts in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. Voor muzikant, presentator en zelf ook kunstenaar Bent van Looy is David Hockney dan ook een van de grote namen uit de hedendaagse kunst die zichzelf vaak heruitvond.
9: een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde. Hij is altijd meegeweest met zijn tijd, of hij nu met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was, of de iPad, heb je altijd fris.
2: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over gevoelige zaken zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou 21 miljard aan bevroren geld worden teruggegeven aan Iran. Het is niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz dan meteen zullen opheffen. Het protest tegen de bouw van een luxe resort in een Albanees natuurgebied blijft toenemen. Al bijna 2 weken komen in Albanië elke avond duizenden mensen op straat tegen het project, waarbij de dochter en de schoonzoon van Donald Trump betrokken zijn. Jeroen Rijgaard.
10: Roze flamingo's in de Narta Lagune, een stukje ongerepte natuur aan de Albanese kust. Tot nu toe is het hier vrij rustig en vredig, maar daar zou de komende tijd verandering kunnen inkomen, want een investeringsmaatschappij met onder meer de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, wil het gebied ontwikkelen. En dat tegen de zin van duizenden in Albanië. Al dagen komen ze op straat tegen de plannen en de regering. Want die moeten doen wat wij vragen en ons land niet verkopen.
11: They are here to serve us. They are not there to make whatever they want and to sell our land.
12: The law about the natural protected areas should be changed.
10: De wet op de beschermde natuur moet veranderd worden, anders moet de regering maar opstappen. Maar dat is premier Rama duidelijk niet van plan. Volgens hem zijn de betogers slecht geïnformeerd.
13: This is the biggest problem. How to make the facts speak.
10: Maar dat blijkt voorlopig weinig indruk te maken.
12: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
2: Sport Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij nog wel de 5e rit in de sprint, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog na een val op training begin deze maand. Over minder dan een maand begint de Ronde van Frankrijk. Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaringen in het westen en het noorden tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum en het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Aan zee kan het dan wel vrij krachtig waaien. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar nagenoeg droog. En in de loop van volgende week wordt het geleidelijk warmer. De man die in Strepy 7 carnavalisten heeft doodgereden is schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. Daarmee begonnen we het nieuws. Zijn passagier wordt veroordeeld voor schuldig verzuim. De straffen worden later bepaald. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak. Go yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
3: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis. Caramba! Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open. Knaldi!
5: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de Knaldi-prijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Classics. Radio 1.

0: niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
6: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De man die 4 jaar geleden is ingereden op carnavalisten in Strepie is schuldig verklaard aan 7-voudige doodslag. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Marieke van Kouwenbergen volgde de zitting.
2: De voorzitter van het Hof leest het arrest voor.
3: Il a été répondu oui aux questions principales de culpabilité concernant les 7 homicides volontaires avec intention de donner la mort.
2: Paolo Falzone is schuldig verklaard aan doodslag op 7 slachtoffers en poging doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert tevreden.
4: Ja, mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag.
2: Na de uitspraak vallen de slachtoffers elkaar in de armen. In de zaal veel tranen van opluchting. Hij heeft gekregen wat hij verdient en de slachtoffers zijn erkend, zeggen zij.
5: Soulagé. En il a vraiment ce qu'il mérite en fait.
6: Je pense que voilà, justice a été faite.
7: Toutes les personnes qui ont été blessées ce jour-là sont reconnues en tant que victimes et ça fait du bien.
2: Volgende week zal de jury opnieuw in beraad gaan. Deze keer om de straf te bepalen. De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn medepassagier 2 jaar.
1: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou wel 21 miljard aan bevroren geld worden teruggegeven aan Iran. Het is niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz meteen zullen opheffen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Met zijn levendige kleuren en schilderijen met vaak zwembaden was hij een van de meest bekende schilders van deze tijd. Een dubbeltentoonstelling met werk van Hockney in Beaux-Arts in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. Naar aanleiding van die tentoonstelling had Joris Vergeijlen een interview met de schilder.
8: In 2021 toonde Beaux-Arts in Brussel een groot overzicht van zijn werk, nog altijd in volle coronaperiode, dus het interview gebeurde noodgedwongen via Zoom. Maar zijn persoonlijkheid spatte wel van het scherm. Hij zat toen in een hotelkamer waar hij zijn eigen kunst aan de muur had gehangen, om alleen maar met zijn eigen werk omringd te worden. Hij rookte ook de hele tijd, was een verstokte roker, en man die het leven omarmde en dat ook uitsprak. Love life, zei hij. Je hebt er maar één, dus kan je er maar beter van houden. Hij werkte naar eigen zeggen elke dag, David Hockney. En de laatste 70 jaar heeft hij precies gedaan waar hij zin in had.
1: En David Hockney is net geen 89 geworden. Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaringen in het westen en het noorden tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum in het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Classics. Radio 1.

0: Totste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
1: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
0: En wat maakt u dan blij?
1: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
0: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
1: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.
4: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een grote politieactie tegen grenscriminaliteit hebben Belgische en Franse agenten afgelopen nacht 700 auto's gecontroleerd. Van de Pannen tot Doornik stonden controleposten aan beide kanten van de grens. Bij ons stelde de politie 13 processen verbaal op, onder meer voor drugsbezit. Een Franse automobilist die te veel had gedronken kroop na de controle opnieuw achter het stuur, vertelt Anne Berger van de federale politie.
5: Hij moest dan €1260 boete betalen onmiddellijk. Hij kreeg ook een rijverbod. Maar een tijdje later zagen ze eigenlijk dat diezelfde chauffeur terug achter het stuur van een wagen gekropen was. Dus de politie heeft hem opnieuw tegengehouden. Hij heeft opnieuw die €1260 boete moeten betalen. En zijn wagen is dan ook ingehouden voor 6 uur, dus het duur van zijn rijverbod.
4: Het Christelijk Ziekenfonds, CM, lanceert een campagne om het taboe op burn-out bij ouders te doorbreken. Naar schatting 8% van de ouders in ons land krijgt een burn-out omdat de zorg voor de kinderen te zwaar is. En veel ouders vinden het moeilijk om dat toe te geven en om hulp te zoeken, zegt Marlize Bekkers van CM.
6: Wij scoren in België slecht omdat wij meer een individualistisch land zijn. Dus wij hebben minder gemeenschap dan in andere delen van de wereld. En dat heeft ook te maken met dat wij daardoor minder een collectief vangnet hebben door dat individualisme. En daarnaast ook wel moeite om te praten om ouderschap te linken ook aan minder positieve emoties die daarmee gepaard gaan.
4: Op de website geenrozewolk.be kan je getuigenissen lezen van ouders en er zelf ook een insturen. In Amsterdam wordt nog gezocht naar mogelijke slachtoffers na een ontploffing in een sportschool. Daarbij zijn al zeker 7 gewonden gevallen. Maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat er nog slachtoffers onder het puin kunnen liggen. Omdat er instortingsgevaar dreigt, besloot de brandweer om het gebouw af te breken om op die manier beter te kunnen zoeken. De explosie vond vannacht plaats. Naar hoeveel slachtoffers er nog gezocht wordt, is nog niet duidelijk. En paus Leo XIV beëindigt vandaag zijn rondreis door Spanje op het eiland Tenerife, het grootste van de Canarische eilanden. Hij heeft daar migranten ontmoet die in de haven in tenten verblijven en hij heeft gesproken met organisaties die zich inzetten voor de integratie van migranten. Op de Canarische eilanden komen veel Afrikaanse bootvluchtelingen aan, op zoek naar een beter leven in Europa. Op dit moment leidt de paus nog een misviering in de haven van Santa Cruz. Daarna keert hij terug naar het Vaticaan. Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaringen. Vooral in het westen en het noorden. Tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum en het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Zondag begint vrij zonnig. Later opnieuw meer wolken, maar blijft nagenoeg droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Classics. Radio 1.

0: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
1: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
2: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.
1: Ja.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
4: Radio 1 Classics. Live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Om de begroting in evenwicht te krijgen, moet ons land niet alleen kijken naar de uitgaven van de overheid, maar ook naar de inkomsten. De belastingen dus. Dat zegt Pierre Wunsch, de topman van de Nationale Bank, bij de voorstelling van de nieuwe economische vooruitzichten. De Nationale Bank waarschuwt voor een oplopend begrotingstekort de komende jaren en zegt ook dat de inkomsten sneller dalen dan de uitgaven, waardoor de begrotingssituatie dus nog verslechtert. Pierre Wunsch.
2: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en de werkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien het type van activiteiten waar men minder belasting betaalt. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
1: De Socialistische Vakbond ABVV ziet in de uitspraken van de Nationale Bank een bevestiging van wat zij al langer zeggen, dat de staat te weinig inkomsten krijgt. En dat moet stoppen, zegt Bert Engelaar.
3: Stop die wildgroei aan flexibel werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
1: De man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen is wel degelijk de bestuurder van de wagen die inreed op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. Dat bevestigt het parket in Nederland. Hij blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij dat ongeval kwamen 3 kinderen om en ook de schooldirecteur. Het ongeval gebeurde in de buurt van Hulst, de woonplaats van de chauffeur op een provinciale weg. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Vanaf morgen is er in elke badplaats aan onze kust minstens 1 zwemzone open. Verspreid over de kust staan daarvoor deze zomer 1400 redders klaar. Naast hulpacties op het strand en in zee zijn de redders nu ook extra waakzaam voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde dienst. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
1: Sport op de EKG wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Sele won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse. Sele is in het tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Morgen wordt het geleidelijk meer opgeklaard en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go Yellow!
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nabestaanden van het drama in Strepie zijn tevreden dat de dader veroordeeld is voor doodslag. En aandelen van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk zijn sinds vanmiddag te koop op de beurs. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie, de Waalse gemeente. De man die daar 7 mensen doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Marieke van Kouwenbergen.
2: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strepie, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
3: De larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
2: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strepie. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
4: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
2: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
5: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
2: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
4: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir een ander chapitre voor aller de l'avant. Oui.
1: In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich sinds 10:30 vanmorgen in een leegstaand gebouw. Hij vluchtte weg van een politiecontrole naar het gebouw en dreigt ermee om brand te stichten. Speciale eenheden brandweer en politie zijn ter plaatse. Om de begroting in evenwicht te krijgen moet ons land niet alleen kijken naar uitgaven, maar ook naar de inkomsten, belastingen dus. Dat zegt Pierre Hoensch, de topman van de Nationale Bank, die waarschuwt voor een oplopend begrotingstekort de komende jaren. De inkomsten dalen sneller dan de uitgaven en dat verslechtert de situatie nog, zegt Pierre Hoensch.
6: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en de werkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien een type van activiteiten waar men minder belasting betaalt. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
1: De Socialistische Vakbond ziet in die uitspraken een bevestiging van wat zij al langer zeggen, dat de staat te weinig inkomsten krijgt. En dat moet stoppen, zegt Bert Engelaar.
7: Stop die wildgroei aan flexibel werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
1: In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Ja, Tim Verheijden van onze Check-redactie, wat klopt daarvan?
8: Wel, het bericht klopt niet helemaal. In WhatsApp kan je praten met een chatbot van Meta, Meta AI, en die leest niet zomaar al je berichten mee. Maar, en daar zit toch een belangrijk verschil, van zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand in het gesprek onder meer de chatbot nog oproepen. Het gerucht zelf klopt dus niet. Er is geen plotse wijziging vanaf morgen, maar wie met meta-AI praat, deelt mogelijk wel persoonlijke gesprekken of gevoelige gegevens. En dat is toch wel iets om bij stil te staan.
1: Ja, opletten dus. Dank je wel, Tim. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 4:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Topman Elon Musk was niet aanwezig op de beursvloer, maar hij sprak zijn medewerkers toe in Texas. Hij kan zelf nauwelijks geloven dat een bedrijf dat opgestart is in een magazijn nu de grootste beursgang ooit beleeft.
9: It is certainly hard to believe that a little company that
0: started in a warehouse in El Segundo, is now going public with the largest IPO ever.
1: Met de beursgang haalt SpaceX 75 miljard dollar op. Dat is dus een record. Steve Rombout, is er ook al een openingskoers?
8: Nee, nog niet. Er is voorlopig alleen een indicatieve openingskoers van zowat $168. Dat is ruim een kwart boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Dus ook de start van de beurshandel zelf lijkt een succes te gaan worden, al moeten we die echte openingskoers nog altijd wat afwachten. Ja, het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook de grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, is allemaal heel opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie, hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie gaan produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Dus wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft.
1: Voor de believers dus. Dank je wel, Steven. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met een explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn zwaar gewond geraakt. Jeroen Rijgaard, wat weten we over de mensen die zijn opgepakt?
9: Wel, heel weinig momenteel. We weten nog niet wie of hoeveel, of toch niet officieel. Maar volgens de Stadskrant, het Parool is dat in Amsterdam, zou het wel om jonge mensen gaan die mogelijk explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken in een kelderbox. Ze zouden die daar in de buurt dan in een auto gelegd hebben. Bedoeling was om plofkraken te gaan plegen in Duitsland. De krant spreekt van 7 of 8 jongeren en er zijn ook verschillende auto's in beslag genomen. Maar dat is dus allemaal op basis van de krant Het Parool. De explosie vond gisteravond of middernacht plaats, liever in de wijk Nieuw-West. Daar zijn de voorbije tijd verschillende explosies geweest. Maar dus voor alle duidelijkheid, er is nog niets bekend over de officiële oorzaak.
1: Ja, en over de slachtoffers dan? De hulpdiensten zijn nog altijd op zoek.
9: Ja, men vreest eigenlijk dat er nog mensen te vinden zouden zijn onder dat puin. Nu, om dat te kunnen doen is een deel van het gebouw afgebroken, want het instortingsgevaar was te groot om gewoon te zoeken. Ze hopen daar nu in de vooravond ergens mee klaar te zijn en dan met meer nieuws te kunnen komen.
1: Dankjewel, Jeroen. Nog in Nederland bevestigt het parket dat de man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen wel degelijk achter het stuur zat van de auto die is ingereden op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het ongeval heeft veroorzaakt. De 3 lagere schoolkinderen en de schooldirecteur zijn bij het ongeval omgekomen. Sport. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime Van Gils de 6e rit gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Voor Van Gils is het zijn eerste zege van het seizoen, nadat hij enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk had opgelopen. Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploegmaat van Van Gils. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten vanavond nog wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig. Later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. We begonnen met de afloop van het Assise-proces over het drama in Strepy. De man die daar inreed op carnavalisten is er schuldig bevonden aan doodslag. Nabestaanden zijn tevreden dat de aanrijding dus niet als een ongeval wordt beschouwd en de straffen die worden volgende week uitgesproken. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Radio.

0: smoking or non-smoking?
1: Radio 1. Classics.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin in Duitse kwaliteit?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nabestaanden van het drama in Strepy zijn tevreden dat de dader veroordeeld is voor doodslag. En de beursgang van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk lijkt een succes. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het assiseproces over het drama in de Waalse gemeente Strepy. De man die daar 7 carnavalisten doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Marieke van Kouwenbergen.
2: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strepy, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
3: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
2: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strepy. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
4: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
2: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
5: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
2: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
4: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir un autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
1: Het proces over Strepy is een assisezaak geworden omdat er sprake is van opzet. Bij ongevallen zonder opzet moeten politierechters oordelen. En zij zullen na de zomer ook zwaardere straffen kunnen opleggen door het nieuwe strafwetboek. Dat is een goede zaak, zegt Arjan Braccio van het politierechter in Beringen.
6: Er was al langer ook een maatschappelijk ongenoegen van wat men toch de lage straffen vond die men riskeerde wanneer een dodelijk verkeersongeval werd vervolgd bij de politierijbank. Mm-hmm. Zeker wanneer dat ook nog eens in bepaalde omstandigheden plaatsvond. Hè. Iemand heeft drugs genomen, iemand mag niet rijden, heeft geen rijbewijs. En dan vond men toch wel dat die straffen eigenlijk wat te laag was.
1: In Antwerpen zijn 3 mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met rijexamens. Een van de verdachten is de directeur van een rijschool. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Er zijn verschillende huiszoekingen geweest, onder meer in de rijschool en in het huis van de directeur in Antwerpen. Wouter Bruins van de politie.
7: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking kledij waar dat een cameraatje in paste, zodat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
1: In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Tim Vrijden van onze checkredactie, is dat ook zo?
8: Wel, het bericht klopt niet helemaal. In WhatsApp kan je praten met een chatbot van Meta, Meta AI, en die leest niet zomaar al je berichten mee. Maar, en daar zit toch een belangrijk verschil, van zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand in het gesprek onder meer de chatbot nog oproepen. Het gerucht zelf klopt dus niet. Er is geen plotse wijziging vanaf morgen, maar wie met meta-AI praat, deelt mogelijk wel persoonlijke gesprekken of gevoelige gegevens. En dat is toch wel iets om bij stil te staan.
1: Inderdaad, dankjewel Tim. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. SpaceX haalt met beursgang 75 miljard dollar op en dat is een record. Steve Rombout, er is intussen ook een openingskoers bekend voor het aandeel.
8: Ja, zo pas. 15 minuten geleden werd een openingskoers gevormd van $150. Dat is 11% boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Dus ja, ook die start van die beurshandel zelf lijkt een succes te gaan worden. Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt. Ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie. Hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1,000 miljard.
1: Dankjewel, Steven. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie voorbije nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, 2 van hen zijn zwaar gewond geraakt. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. Onder het puin zoeken hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers. En nog in Nederland is de man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen nog altijd in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie zat hij wel degelijk achter het stuur van de auto die inreed op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. 3 lagere schoolkinderen en hun directeur kwamen daarbij om het leven. In Noord-Ierland zijn nu al 19 jonge relschoppers opgepakt na 3 nachten van geweld tegen migranten. Sommige Noord-Ieren doet het denken aan het jarenlange geweld tussen het katholieke IRA en protestantse gewapende groepen. De scheiding tussen die 2 groepen is er vandaag nog altijd, ook letterlijk. Katrien van der Schoot trok naar 2 wijken in Belfast.
0: Shankill Road en de zijstraten staan vol met patriotistische muurschilderingen en Britse vlaggen. Hier in de protestantse wijk is het verleden nog niet voorbij. De nieuwe rellen roepen nare herinneringen op. Dat mag niet terugkomen, zegt Lisa.
9: We went through the ratten in the early years. And we don't want it back. Not one bit, no.
0: Wij zei tegen migranten, ook wij zei onder elkaar. Hier staat nog altijd een scheidingsmuur met de katholieke wijk. En nog altijd gaat de poort 's avonds dicht. Daar, op en rond Falls Road, geen vlaggen, af en toe wel een Mariabeeldje. In de Sint-Pieterskerk gaat Margaret bidden. Mijn grootouders werden in hun huis verbrand tijdens de Troubles. Dit mag niet opnieuw gebeuren, nergens.
10: My grandparents were burnt out of their homes. We don't want to see that happening anywhere in our island. Nowhere. I, myself, take it to God and pray. And pray.
1: Sport in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime van Gils de 6e rit gewonnen. Op de lastige slotklim was hij sneller dan de Noor Johannessen. Enkele maanden geleden liep van Gils nog een bekkenbreuk op, maar hij bleef steeds geloven in een sterke terugkeer.
11: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress dan ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen. En dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
1: Luc Tukwel, een ploegmaat van Van Gils, is de nieuwe leider. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten vanavond nog wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. We begonnen met de afloop van het Assize-proces over het drama in Strepy. De man die er inreed op carnavalisten is er schuldig bevonden aan doodslag. De nabestaanden zijn tevreden dat de aanrijding niet als een ongeval beschouwd wordt. De straffen worden volgende week uitgesproken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 1. Radio.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Classics. Radio 1.
9: 7 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 2,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel $172. Dat is ruim een kwart meer dan de intakeprijs en $72 meer dan de openingskoers. Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald, een record. De cijfers zijn wel opvallend, zegt Steven Rombout.
10: Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie, hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1.000 miljard.
9: De man die zich sinds vanmorgen verschanst in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw vlakbij Brussel is overmeesterd, meldt het parket. Het is niet duidelijk of de man daarbij gewond is geraakt. Vanmorgen was hij weggevlucht van een politiecontrole. Hij dreigde ermee om brand te stichten in het gebouw. De speciale eenheden, brandweer en politie kwamen ter plaatse en na 7 uur is de man dus overmeesterd. In een bericht dat flink gedeeld wordt op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Dat bericht klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Collega Tim Verheijden legt uit wanneer wel.
11: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die Meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
9: Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee, ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die via onze stranden proberen naar Engeland over te steken. Anne Beun van de kustreddingsdienst.
12: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
9: In Amsterdam zijn verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie van de afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij zijn 7 gewonden gevallen. Volgens enkele Nederlandse kranten zijn er jonge mensen opgepakt, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen en de hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime van Gils de 6e rit gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Enkele maanden geleden brak Van Gils nog zijn bekken, maar hij is blijven geloven in zijn terugkeer.
13: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik al ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress dan ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet terug op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
9: In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen, elders droog met opklaringen. Morgen krijgen we geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag al halen we 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 8:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 3,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel zo'n $173. En dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs. Het bedrijf is nu op de beurs wel 92 keer zijn omzet waard. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Het bedrijf is een groep van verschillende activiteiten, vertelt collega Steven Rombout.
2: Er is Starlink, dat snel internet levert via ruimtesatellieten en dat heel winstgevend is. Er is ook de ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog de derde tak, de AI-tak, waar ook het sociale mediaplatform X onder valt en die enorm veel cash verliest. Het is van die laatste tak dat de grote groei vooral zal moeten komen.
1: Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald en wordt zo de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
3: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde dienst. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
1: En volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren in de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven ook tegenstrijdige informatie over hoe dat akkoord eruit zou zien. Droog vanavond, alleen in het oosten van het land kan er nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en dan tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week, dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al tot 26 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Classics.
9: Radio 1.

0: Allee, de korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun zogenoemde immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het fonds verloren het recht om de asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Jarenlang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel, grote voorvechter in dat dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
1: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
0: Vervuilende bedrijven die veroordeeld worden moeten ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Paus Leo XIV is van op Tenerife richting Rome moeten vertrekken met het vliegtuig van de Spaanse koning na een bezoek van een week aan Spanje. Het vliegtuig van de paus had problemen met de motor en kon niet vertrekken. De koning van Spanje bood de paus daarom zijn vliegtuig aan. Een ander vliegtuig is nu onderweg naar Tenerife om koning Felipe daar dan weer op te pikken. De paus beëindigde zijn bezoek vanavond op de Canarische eilanden omdat daar veel migranten uit Afrika aankomen. De paus was bijna een week in Spanje en was ook in Madrid en Barcelona. Daar wijdde hij ook de nieuwe toren van de Sagrada Familia Basiliek in. En op het WK voetbal begint gastland Canada zo dadelijk aan zijn toernooi tegen Bosnië-Herzegovina. Omdat dit WK in 3 landen plaatsvindt, zijn er ook 3 verschillende openingsceremonies. Gisteren was er 1 in Mexico. En Geert Heermans, hoe is die vanavond in Toronto verlopen?
2: Wel een beetje zoals gisteren in Mexico. Ook hier een vrij lange openingsceremonie in 2 delen waarin alle aspecten van de Canadese samenleving aan bod kwamen. De diversiteit, de gemeenschappen, de natuur, de dieren zelfs. En natuurlijk ook ja, met een serieuze saus overgoten van muziek en dans. En zo werd het Canadese volkslied bijvoorbeeld prachtig gebracht door de Canadese zangeres Alanis Morissette. Het voetbal dan, het is nog even wachten op de aftrap. Die is nu net 5 seconden geleden toch gebeurd. Canada hoopt tegen Bosnië voor eigen publiek eindelijk eens een zege te pakken op een WK. Want dat is en de vorige 2 gelegenheden niet gelukt. Dat was in 86 en in 2022. Net begonnen dus deze Canada tegen Bosnië.
0: Dankjewel, Geert. Droog vanavond, alleen in het oosten is er nog kans op wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. En zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar wel meestal droog. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jaarlang gebruikt in de bouw onder meer, maar bleek later kankerverwekkend. N-VA-voorzitter Valerie van Peel zette zich jaarlang in voor de slachtoffers en legt uit wat dit voor hen betekent.
1: Dit betekent dat slachtoffers die naar het asbestfonds stappen om in de meestal de laatste maanden van hun leven toch een tegemoetkoming te krijgen.

0: krijgen voor medische kosten, dat zij toch nog altijd ook het recht hebben om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat dat zo lang niet heeft gekund, dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. En het aandeel kost intussen al ruim een kwart meer dan de intekenprijs. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in ter zake met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
2: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen. En dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat dat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
1: Volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren binnen de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is, maar ze geven tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen met stickers de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Het begon in maart en ondertussen werden zo'n 24 foute pijltjes weggehaald. Onder andere door vrijwilliger Luc Peters, die de knooppunten mee beheert.
3: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechtdoor. Dat is heel vervelend. En dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
1: En van Balen naar Toronto, want op het WK voetbal zit de eerste helft tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina. Rob Geert Hermans, hoe is die eerste helft verlopen?
4: Ja, 0-1 is de stand bij de rust in het voordeel van Bosnië. De Canadezen waren beter en hadden ook de beste kansen via onder meer ex-A-agentspeler Jonathan David. Maar die werden gemist. Bosnië scoorde wel. Op hoekschop kopte Jovo Lukic de bal in doel. En zo dus die Bosnische voorsprong aan de rust in Toronto. Waar de 45.000 toeschouwers net als gisteren in Mexico een mooie openingsceremonie mochten bewonderen. Waarin alle facetten van de Canadese samenleving de revue passeerden. En Alanis Morissette een hele krappe versie weergaf van het Canadese volkslied. Dus dat was goed. Nu nog die Canadese ploeg, want die staat 0-1 achter.
1: Dankjewel, Geert. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden vannacht. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn tot 21 graden. Zondag eerst nog zon, nadien wolken met kans op een bui bij maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Hij zit vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Yellow. Classics.
5: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is bij zijn lancering meteen op een meerwaarde van bijna 20% geëindigd. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq. Dat heeft dat het aandeel zo in trek is bij beleggers is opvallend, want het bedrijf maakt nog geen winst. Volgens financieel econoom bij KBC, Tom Simons, is het aandeel ook niet voor iedereen de juiste keuze. Dat zei hij in Ter Zake.
3: Het is echt voor mensen die geloven dat een droom realiteit kan worden en dat moeten we aanmoedigen, want dat is een vorm van optimisme. Maar als je echt wilt beleggen en je wilt je vermogen beschermen en je wilt laten aangroeien op een, laten we zeggen, manier die niet risicovol is, dan heb je echt veel betere alternatieven dan Elon Musk. Het is niet zo spectaculair om over te vertellen aan de kersttafel, maar het is op zijn minst wel ja, beter om toch een beetje dichter bij huis te beleggen, bijvoorbeeld. Okay.
2: De kunstwereld reageert bedroefd op het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney, bekend van zijn kleurrijke schilderijen en zonovergoten taferelen. Hockney overleed eerder op de dag op 88-jarige leeftijd. De Britse koning Charles noemt Hockney iemand die zijn genialiteit net zo luchtig droeg als die geliefde gele crocs van hem tijdens recepties in het paleis. Zijn onstuitbare charme, talent en voortdurende vernieuwing zullen zeer gemist worden, voegde de koning er nog aan toe. En ook collega-kunstenaar Dinus van de Velde had een grote bewondering voor Hockney.
4: Ik plaats hem in die lijn van Van Gogh, Picasso en dan komt toch ook Hockney of zo. Dus wel echt zo een supergroot figuur. Ik denk dat we die nog lang gaan herinneren over de eeuwen heen zelfs. Ja. En zo zijn er niet zoveel. En hij zei, die schoonheid zit overal rondom ons. Je kunt alles schilderen. En dat vind ik wel ook iets ongelooflijk inspirerend. Je kunt het kleinste graspietje schilderen, maar je kunt ook een zwembad schilderen of de zon proberen schilderen.
2: En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina

0: Bovina zo pas afgelopen. Geert Heermans, wie trok er aan het langste eind?
1: Wel, geen van beide, want de partij eindigde op een 1-1 gelijkspel na een toch wel hele leuke wedstrijd. Canada was de betere ploeg, maar leed te veel, of had te veel kansen nodig liever en had ook pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een hele grote kans op 0-2. Maar Canada kwam toch nog 10 minuten voor tijd verdiend op gelijke hoogte met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler trouwens van Zulte Waregem en Club Brugge. Ook Promise David van Union viel nog in voor Canada. Maar het bleef bij 1-1. Een resultaat waar vooral Bosnië blij moet mee zijn.
0: Dankjewel, Geert. En vannacht om 3:00 speelt het derde gastland, de Verenigde Staten, zijn openingsmatch tegen Paraguay. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn en tot 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui, bij maximum 20 graden. Dan meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Radio.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman. Knaldi.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
4: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk tussen ons land, Frankrijk, en het Afrikaanse land Mauritanië opgerold. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilogram drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna dagelijks reisden tussen verschillende Franse steden. Ze werden ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in de Brusselse gemeente Anderlecht en Molenbeek. Ook de Brusselse federale politie werkte mee aan het Franse onderzoek. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het zogenoemde asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van dat fonds verloren het recht om asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Een jaar lang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Peel, grote voorvechter van het dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
2: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
1: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs, Nasdaq. En het aandeel kostte toen, of is bij het afsluiten van de beurs, op bijna 20% hoger geëindigd. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financiële econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in Ter Zake vanavond met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
3: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen. En dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
1: En op het wereldkampioenschap voetbal.

0: heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld vanavond in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het verslag is van Geert Heermans.
1: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdient met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
0: Dit WK wordt in 3 landen gespeeld en voor aanvang van de match in Toronto in Canada was er een openingsceremonie, net als donderdag in Mexico. En straks om 3 uur volgt er nog één, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. Grijs vannacht met kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden. Zaterdag eerst nog grijs, nadien komt de zon wel tevoorschijn. En we halen 21 graden. Zondag eerst zon, nadien wolken met kans op een bui. Bij maximum 20 graden dan in de Kempen. Meer in de apps van VRT Nieuws en Sportza.
2: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk één van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. De Russische taal zal voortaan geen beschermde status meer hebben in Oekraïne. President Zelensky heeft daarover een nieuwe wet ondertekend. De Oekraïnse staat is daardoor niet langer verplicht openbare diensten of onderwijs in het Russisch aan te bieden. Voor de oorlog sprak ongeveer een derde van de bevolking in Oekraïne Russisch, vooral in het oosten en het zuiden van het land. Sinds de Russische inval wordt er wel wat minder Russisch gesproken in het land, maar het blijft voor een deel van de inwoners wel de eerste taal. Op het WK voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Geert Hermans.
2: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om te volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2, maar Canada kwam toch nog op gelijke hoogte en verdient met een goal van de ingevallen Kyle Larin, ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem. Ook Promise David van Union kwam nog in de ploeg, maar het bleef 1-1, een resultaat waar vooral Bosnië blij mag mee zijn.
1: Het WK wordt in 3 landen gespeeld voor aanvang van de match in Toronto. Canada was er ook nog een openingsceremonie. En straks om 3 uur volgt er nog eentje, net voor de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Die vindt plaats in Los Angeles. Het weer dan nog vannacht bewolkt, maar meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minima rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maxima overdag tot 21 graden. Zondag begint de dag dan met zon, nadien wolken met kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws en alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.
0: Radio 1. Radio.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code Yellow!
6: Classics.
7: Radio 1.